degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in de zaak veroordeeld. Duane Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later op 25-jarige leeftijd. Duane Davis, nu 63, is de eerste die in de zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. En nog in de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Peter Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. In Polen onderzoekt het gerecht een brand van gisteren nacht in een dronefabriek. Er zijn sterke aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Het parket in Polen wil vooral nagaan of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten waren betrokken. De brand woedde bij een privébedrijf dat onder meer verkennings- en aanvalsdrones maakt en militaire communicatiesystemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, de schade loopt wel in de miljoenen. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6 uur treedt Sisu Berghs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat licht regen of motregen en tot 24 graden dan.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: BNL Nieuws.
1: Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in de zaak veroordeeld. Duane Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later op 25-jarige leeftijd. Duane Davis, nu 63, is de eerste die in de zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. En nog in de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Peter Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan de regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. In Polen onderzoekt het gerecht een brand van gisteren nacht in een dronefabriek. Er zijn sterke aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Het parket in Polen wil vooral nagaan of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten waren betrokken. De brand woedde bij een privébedrijf dat onder meer verkennings- en aanvalsdrones maakt en militaire communicatiesystemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, de schade loopt wel in de miljoenen. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6 uur treedt Sisu Berghs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat licht regen of motregen en tot 24 graden dan.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: gelukt?
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL.
3: Eigenzinnig, eigentijds.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. BNL Nieuws.
2: Bijna 1,4 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen beginnen vandaag aan een nieuw schooljaar. Dat gaat gepaard met enkele belangrijke veranderingen. Zo gelden vanaf vandaag nieuwe minimumdoelen voor Nederlands, wiskunde, wetenschap en techniek. Ook verdwijnen de pedagogische studiedagen in het secundair onderwijs. En leerlingen die in het lager de minimumdoelen niet halen, krijgen extra lessen Nederlands. Vanaf vandaag is een helm verplicht voor wie zich verplaatst met een elektrische step die sneller kan rijden dan 20 km per uur. Dat heeft de FOD Financiën beslist. Die wil daarmee de verkeersveiligheid verbeteren. De maatregel geldt niet voor deelsteps, omdat die volgens de FOD meestal niet sneller rijden dan 20 km per uur. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS betreurt dat. Volgens FIAS kan een val ook bij die snelheid ernstige verwondingen veroorzaken. Russische aanvallen op Oekraïne hebben afgelopen nacht aan 9 mensen het leven gekost. 14 anderen raakten gewond, onder wie verschillende kinderen. Russische troepen bestookten de hoofdstad Kiev en de ruime omgeving met ballistische raketten en drones. Er waren tientallen explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. Gisteren vielen bij Russische aanvallen op Oekraïne ook al 7 doden en ruim 40 gewonden. In New York heeft de politie een vrouw van 49 doodgeschoten nadat ze op Times Square 2 mensen aangevallen had met een mes. Een vrouw van 32 overleefde de aanval niet. Een man van 68 raakte gewond, maar zijn toestand is stabiel. De verdachte was geen onbekende voor de politie en had geestelijke gezondheidsproblemen. We krijgen op deze eerste schooldag overwegend droog weer met opklaringen en wolken. Als er een buitje valt, is dat vooral in het noorden en het oosten van het land. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen starten we met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kan er wat regen of een bui vallen. Maxima dan tussen 16 en 21 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Goedemorgen.
1: BNL, where music meets meaning.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Zit jij momenteel ook met je handen in het haar? Of kun je wel wat rust gebruiken? Wat dacht je van een bad in de Good Beer Spa? Geen gewoon water, maar een zalig wellnessmengsel met hop en gist. En ja, de tapkraan staat naast je bad. Kijk nu op onze Facebookpagina. Laat weten welk biertje jij het liefst drinkt. En wie weet, lig jij binnenkort te dobberen.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: BNL.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
2: BNL, BNL, BNL.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Opnieuw is een Deense man betrokken bij een donorschandaal in ons land. Volgens het Federaal Geneesmiddelenagentschap heeft hij bij 39 Belgische vrouwen 53 kinderen verwekt. Ook in 23 andere landen zijn kinderen van hem geboren. Dat aantal ligt ver boven de wettelijke limiet. Een donor mag zijn sperma aan maximaal 6 gezinnen afstaan. Bovendien is bij de man een genetische aandoening vastgesteld die bloedvaten en verschillende organen kan verzwakken. Vorig jaar bleek een andere Deense donor ook 53 kinderen verwekt te hebben in ons land. Die man droeg een gen dat het risico op kanker verhoogt. Het grote drugsproces Costa krijgt een vervolg voor het Hof van Beroep in Antwerpen. 43 van de 51 veroordeelden zijn in beroep gegaan tegen hun straf. Eind juli werden ze veroordeeld voor de grootschalige invoer van ruim 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De speelfiguren kregen 9, 12 en 13 jaar cel. De zaak wordt nu grotendeels opnieuw behandeld. Deze 1 september is een populaire vakantiedag. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag vrij. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. Vooral moeders en arbeiders blijven vandaag weg van het werk. Vlaams minister van Klimaat de Prateren wil dat er tegen volgende zomer een nieuw hitteplan is. Volgens haar hebben de overheden deze zomer te laat gereageerd op de extreme warmte. Tijdens de 3 hittegolven overleden ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is de hoogste oversterfte door hitte in Europa. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gazastad zijn zeker 5 doden gevallen. Volgens Israël waren Hamas-strijders het doelwit. Israël voerde de aanvallen in de Gazastrook de voorbije dagen op, ondanks het bestand dat in oktober vorig jaar overeengekomen werd. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd volgens het Britse maritieme agentschap geraakt door 3 projectielen. Er vielen geen slachtoffers en er is ook geen milieuschade gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Mogelijk zit Iran erachter. Het is wisselend bewolkt. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en kans op een bui. Daarna volgen nog enkele wisselvallige dagen, maar zaterdag en vooral zondag gaat het opnieuw zomeren en halen we liefst 29 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

0: BNL Nieuws.
1: Opnieuw is een Deense man betrokken bij een donorschandaal in ons land. Volgens het Federaal Geneesmiddelenagentschap heeft hij bij 39 Belgische vrouwen 53 kinderen verwekt. Ook in 23 andere landen zijn kinderen van hem geboren. Dat aantal ligt ver boven de wettelijke limiet. Een donor mag zijn sperma aan maximaal 6 gezinnen afstaan. Bovendien is bij de man een genetische aandoening vastgesteld die bloedvaten en verschillende organen kan verzwakken. Vorig jaar bleek een andere Deense donor ook 53 kinderen verwekt te hebben in ons land. Die man droeg een gen dat het risico op kanker verhoogt. Het grote drugsproces Costa krijgt een vervolg voor het Hof van Beroep in Antwerpen. 43 van de 51 veroordeelden zijn in beroep gegaan tegen hun straf. Eind juli werden ze veroordeeld voor de grootschalige invoer van ruim 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De speelfiguren kregen 9, 12 en 13 jaar cel. De zaak wordt nu grotendeels opnieuw behandeld. Deze 1 september is een populaire vakantiedag. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag vrij. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. Vooral moeders en arbeiders blijven vandaag weg van het werk. Vlaams minister van Klimaat de Prateren wil dat er tegen volgende zomer een nieuw hitteplan is. Volgens haar hebben de overheden deze zomer te laat gereageerd op de extreme warmte. Tijdens de 3 hittegolven overleden ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is de hoogste oversterfte door hitte in Europa. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gaza-stad zijn zeker 5 doden gevallen. Volgens Israël waren Hamas-strijders het doelwit. Israël voerde de aanvallen in de Gazastrook de voorbije dagen op, ondanks het bestand dat in oktober vorig jaar overeengekomen werd. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd volgens het Britse maritieme agentschap geraakt door 3 projectielen. Er vielen geen slachtoffers en er is ook geen milieuschade gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Mogelijk zit Iran erachter. Het is wisselend bewolkt. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en kans op een bui. Daarna volgen nog enkele wisselvallige dagen. Maar zaterdag en vooral zondag gaat het opnieuw zomeren en halen we liefst 29 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Internet gaat uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Mama, ze zijn gelukt.
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frikandel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Fritel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op fritel.com.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: BNL Nieuws.
1: Opnieuw is een Deense man betrokken bij een donorschandaal in ons land. Volgens het Federaal Geneesmiddelenagentschap heeft hij bij 39 Belgische vrouwen 53 kinderen verwekt. Ook in 23 andere landen zijn kinderen van hem geboren. Dat aantal ligt ver boven de wettelijke limiet. Een donor mag zijn sperma aan maximaal 6 gezinnen afstaan. Bovendien is bij de man een genetische aandoening vastgesteld die bloedvaten en verschillende organen kan verzwakken. Vorig jaar bleek een andere Deense donor ook 53 kinderen verwekt te hebben in ons land. Die man droeg een gen dat het risico op kanker verhoogt. Het grote drugsproces Costa krijgt een vervolg voor het Hof van Beroep in Antwerpen. 43 van de 51 veroordeelden zijn in beroep gegaan tegen hun straf. Eind juli werden ze veroordeeld voor de grootschalige invoer van ruim 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De speelfiguren kregen 9, 12 en 13 jaar cel. De zaak wordt nu grotendeels opnieuw behandeld. Deze 1 september is een populaire vakantiedag. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag vrij. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. Vooral moeders en arbeiders blijven vandaag weg van het werk. Vlaams minister van Klimaat de Prateren wil dat er tegen volgende zomer een nieuw hitteplan is. Volgens haar hebben de overheden deze zomer te laat gereageerd op de extreme warmte. Tijdens de 3 hittegolven overleden ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is de hoogste oversterfte door hitte in Europa. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen in Gazastad zijn zeker 5 doden gevallen. Volgens Israël waren Hamas-strijders het doelwit. Israël voerde de aanvallen in de Gazastrook de voorbije dagen op, ondanks het bestand dat in oktober vorig jaar overeengekomen werd. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Het schip werd volgens het Britse maritieme agentschap geraakt door 3 projectielen. Er vielen geen slachtoffers en er is ook geen milieuschade gemeld. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Mogelijk zit Iran erachter. Het is wisselend bewolkt. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en kans op een bui. Daarna volgen nog enkele wisselvallige dagen. Maar zaterdag en vooral zondag gaat het opnieuw zomeren en halen we liefst 29 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Goedemiddag.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor...

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL Radio, de brug tussen pop en jazz.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: dat dan zo?
1: Goedemiddag. BNL Nieuws.
2: Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp. Maar deze man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie nu stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze waren gestoken door hoornaars.

0: België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ook al verloopt de deadline. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen. Maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Natuurexperts zeggen ook dat de plannen die er al zijn niet ver genoeg gaan. De Noorse koning Håkon heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. De vrouw van Håkon, Mette Marit, was niet bij de plechtigheid. Zij herstelt van een longtransplantatie in juni. De Nooren kunnen ook nog een week lang de kist van de overleden koning Harald groeten. De Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt rond 70 euro per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. De prijzen stijgen sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran een half jaar geleden. En de gasvoorraden staan in veel Europese landen ook heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter, maar omdat de prijzen al hoog stonden, is dat veel minder gebeurd. Er kan nog een buitje vallen, maar tegen de avond is het overal droog. Morgen wisselend bewolkt met een kleine kans op buien en tot 21 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Garage Sicco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Sicco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Goedenavond. BNL Nieuws.
1: In Nederland is er veel beroering over een schietpartij in Gelderland vorige nacht. Een grote groep mannen, gemaskerd en velen gewapend, trok door het dorp overrasseld op weg naar een huis waar later een schietpartij plaatsvond. De beveiliger van die woning, een man van 51, is daarbij gedood. Ook twee politieagenten raakten zwaar gewond. Zij zijn niet langer in levensgevaar intussen. De feiten zouden te maken hebben met een groot drugsconflict. Mogelijk is de bende van Bolle Jos betrokken. Volgens de politie is er ook nu nog gevaar. Ze vraagt bewoners van het dorp nog altijd om binnen te blijven. Intussen zijn 34 mensen opgepakt, de meesten uit gekende criminele milieus in ons land, Frankrijk, Algerije en Nederland. In Brandenburg in het noordoosten van Duitsland zijn meerdere geïmproviseerde brandbommen en explosieven gevonden bij een hoogspanningsstation. Minstens één daarvan is ontploft en daardoor raakten diverse elektriciteitsleidingen beschadigd. Inmiddels werkt alles weer, maar de zaak zorgt voor veel onrust. Sommige nieuwsbronnen vermoeden opnieuw buitenlandse sabotage. Eerder deze maand waren ook al explosieven gevonden op de luchthaven in Leipzig. Ook dat onderzoek loopt nog. In Rillaar bij Aarschot in Vlaams-Brabant is een man verongelukt nadat hij met zijn pick-up truck tegen een brug

0: was gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval. Het voertuig raakte compleet bijeengevouwen en voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer is een man van 37 uit Scherpenheuvel. Na een thriller van 2 uur en 40 minuten hebben de Yellow Tigers hun 8e finale op het EK volleybal nipt verloren van hun zwarte beest Duitsland. De Tigers wonnen de 1e en 4e set, maar verloren met 3-2 en zijn uitgeschakeld. Duitsland mag nu donderdag de kwartfinale spelen tegen ofwel Turkije of Azerbeidzjan. En de heuvelachtige 10e rit in de Vuelta is gewonnen door de Fransman Bastien Tronchon. In een dolle slotfase haalde hij het voor de Deen Magnus Kort en twee van onze landgenoten, Thibaut Nijssen op 3 en Wout van Aert op 4. In de stand verandert er niets, de Spanjaard Mas blijft leider. Het blijft lichtjes herfstig, vanavond nog wel brede opklaringen. Vannacht dan op de meeste plaatsen droog. De kust maakt de grootste kans op een buitje. Nacht minima van 8 tot 14 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Garage Sicco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Sicco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Goedenavond.
1: Jawel, een nieuwe maand, september dus. Dat betekent dat het terug Durango is. Mark is terug van Italië, gelukkig. Want anders was er geen Durango Sessions. Ik zou zeggen, iedereen welkom bij Durango Sessions. Vandaag weer twee bands. Dat ben je al gewoon van ons. Het is ook de 20e jaargang. En als we nu eens heel stevig beginnen voor Erik Mertens, want die staat zelfs hier op het podium. Hij zal het ook nog wel kennen uit zijn tijd. Ostrogoth. Is dat een goede idee? Ik denk het wel, hè. Welkom.

Ja, Ostrogoth en Fools Mouths Eyes. Fun to Play. Ze staan gereed op het podium. En ik denk, ja, ze zijn er allemaal klaar voor. Jullie mogen eraan beginnen.

ちは。エンジファン・エイミー・ワイナウス。

0: Dag u.
1: Het waren ze fun to play. Straks komen ze nog op interview. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwe van Zio. En dat is In the Shadow. Volgende week zit deze man bij Ruben van Gucht. Jawel, nooit, nog niet opgetreden. Maar deze man doet het wel. Hij zit volgende week gewoon bij Weekwatchers. En Radio 2 denk ik dat het is. Hè? Ja, In the Shadow.

0: Lekker toch, deze Chinese punk. Punkrock, dat moet ook kunnen. En daarvoor was een Japanse punk new wave band. Goed, Fun to Play, ze zitten hier bij ons. Gerda, jij mag het woord voeren, want jij bent de oprichter van Fun to Play.
1: Min of meer, ik was bij een andere band en dan hebben we gesplitst geweest. En dan zijn we met drie leden van de vorige band eigenlijk terug een band begonnen. Dus de drum en de gitarist, die heeft dan gekozen voor basgitarist te worden. En wij zijn dan samen gegaan en dan hebben wij nieuwe leden gezocht. En dan zijn we dus bij deze Fun to Play terechtgekomen. Dus eigenlijk in 2015 zijn we opgestart ongeveer.
0: Oké, dat is goed. Nu vraag ik u, hoe was Gerda als 16-jarige? Heel hard dansend op Deep Purple of ik weet niet?
1: Ja, eigenlijk op vele soorten muziek. Maar ik was wel een echte danser, nog steeds eigenlijk. En ook altijd zingen, dansen en zingen, dat was mijn leven eigenlijk wel. Maar ik moet zeggen, ik ben wel heel laat begonnen te zingen eigenlijk in een band. Toen was ik al 7 of 48 jaar, dus.
0: Ja, oké. En van waar kom je?
1: Van Meerhout.
0: Van Meerhout, want jullie zijn van Meerhout. Kennen jullie Daan Willems?
1: Nee.
0: Dat is een heel bekende, geweldige drummer die eigenlijk, denk ik, nu in München woont. Ik moet hem zeker eens opzoeken. Hij is ooit bij Clara. Hij is ook nog jong, hè?
1: Ja.
0: En ik denk dat zijn vader ergens in Meerhout directeur was van een muziekschool, denk ik, of zo. Ik denk dat de zoon is van Wim Willems. Ik denk dat het de zoon is van Wim Willems. Is hij niet bij jullie directeur geweest?
1: Ja, want die woont bij mij in de straat.
0: Ja? En jij kent Daan Willems?
1: Nee, ik ken Daan Willems.
0: Ga je dat morgen opzoeken, Gerda?
1: Ja, ik ga dat morgen beslist opzoeken.
0: Ik ken ook, natuurlijk, jullie zijn ook van Meerhout. Rick Petersen was daar ook vroeger altijd bekend, hè?
1: Ja, heel
0: heb jij er ook veel? En Anneke van Mol was daar ook echt over?
1: Dat klopt allemaal, ja.
0: Heel de wereld ging er bij wijze van spreken naartoe. Ben jij er ook geweest dan?
1: Tuurlijk. Ik ken de twee zaken, ja.
0: Maar goed, we zijn hier om over jullie te praten, hè? Over jullie band, hè? Jullie zijn met 6.
1: Ja.
0: Hoe heb je die muzikanten samengekregen?
1: Dat is ook, deze tijd gaat dat allemaal via internet, dat je zoekertjes plaatst op verschillende muzieksites. En zo komen we ook terecht bij andere mensen. En ook via mensen aangeworven eigenlijk. En dat is eigenlijk heel vlot gegaan.
0: Ja. Wat me ook opvalt, je speelt wel Amy Winehouse. Maar je brengt weinig vrouwelijke zangeressen.
1: Ja.
0: Hoe komt dat?
1: Dat weet ik eigenlijk ook niet zo.
2: Ik denk dat het een beetje aan de stem ligt. Dat stem
1: misschien wel. Het timbre van de stem. Ja. De heel hoge nummers, dat geeft soms problemen. Ook met de leeftijd eigenlijk heeft dat te maken. Maar ook, ik weet niet, meer dansbare muziek ook. Dan meestal wel mannen zingen. Allee, ik weet het eigenlijk zelf niet goed.

0: Maar ja, je hebt, heb jij gitaar leren spelen van de grootste gitaarmeester van Diest?
1: Weet je wie?
0: Ja, ja, ja. Heeft hij jou ook leren?
1: Nee, spijtig genoeg niet, want ik had graag les gehad van de zus. Maar in mijn jonge leven, dus eigenlijk bij de start van de Skeps, zaten we zo met een jeugdlichting die wel in de muziek wou doen. En ja, het was heel raar dat thuis waren ze niet van de rijkste mensen. En de zus was wel iemand die kwalitatief goed les gaf, maar was ook niet de goedkoopste lesgever van Diest. Nee, en daarmee heb ik eigenlijk alles geleerd met het boekje van Onkel Bob.
0: Ja.
1: En mijn gitaar... spel is eigenlijk ook wel een beetje beperkt tot wat begeleiding en een klein solo of zo.
0: Ja, want jullie spelen ook een nummer van de Skeps. Ja. Is dat jouw idee dan?
1: Ja, dat is toch mijn inbreng geweest, denk ik.
0: Ja. Ja. Ik herinner me ook nog heel goed, je ging ook altijd vroeger naar Poelske, naar Dassenaarde.
1: Ja, ja, ja.
0: Ook in het jaar 77, Elvis, die heb je ook gebracht. Ik herinner me heel goed dat ik daar op een bankje zat. En dat ik daar van, ik denk van Francis Ruijs, denk ik, die zei mij dat. Die ken je ook, hè, die is de plaatwinkel had. Ja. Dat Elvis gestorven was. Ja. Dus 77, dat, en Alain was je broer, denk ik.
1: Ja, ja. Maar ik denk dat dat niet iedereen zijn geheugen gegrift staat een dag dat Elvis stierf. Stond de wereld even stil. En de media wist niks anders te spreken dan over de King of Roll. Vonden wel eigenlijk de eerbied hij verdient.
0: Ja, en dan 3 jaar later sterft Bon Scott. Ook zo een groot...
1: ACDC.
0: ACDC, daar was jij ook fan van, denk ik.
1: Ja, toch? Wel. Ja, ja. Dat waren ook jeugdsentimenten.
0: Ja.
1: Niet alleen... Elvis of hardrock, maar ook de punk, waar Gies Winnen van de Skeps zijn steentje toch in bijgedragen heeft in het begin van die periode. Dus natuurlijk is dan wel de rockcultuur overgenomen, wat niet slechter is.
0: Maar ja, we hadden ook die natuurlijk het Baanhuis, hè? Ja, legendarisch eigenlijk nog altijd. Gerda, stelt jouw groep eens voor.
2: Dat is dus Erik Mertens, onze gitarist. Dat is Michel Koubergs, dat is de basgitarist. Benny Houben, dat is de solo-gitarist. Leo Meuris, dat is onze toetsenist. Dat is onze laatste aanwinst trouwens.
0: Okay.
2: En dan Dolf Mertens, dat is de drummer.
0: Ja, en je bent er allemaal content van?
2: Ja hoor.
0: Jij moet altijd het laatste woord hebben? Of hoe zie ik dat?
2: Ze wachten altijd op mijn laatste woord vooraleer dat we pauze hebben. Dan zeg ik, mannen, we gaan eentje drinken. Ja, dat is goed. Als het tijd is om naar huis te gaan. Mannen, ik ga naar huis. En iedereen staat recht en die volgen gewoon.
0: Dus
2: dat is zo gegroeid. Ik weet niet waarom, maar het is toch niet dat ik zo'n strenger ben.
0: Hebben jullie veel optredens eigenlijk?
2: Dit jaar is het minder, is het eigenlijk kalm geweest. Maar dat gaf nu niet, omdat we een nieuwe toetsenist hadden. En we moesten die ook nog wat inwerken. Vorig jaar hebben we wel redelijk wat optredens gehad, ja.
0: En waar is dat dan, meestal dat jullie optreden?
2: Toen is in Meerhout, hadden we toen bevrijdingsfeesten. En we hadden daar kattenfeesten, hebben we ook opgetreden. In Mol hebben we het shoppingfestival gedaan. Op de Keihover hebben we... Ja. Met de fly-in, of hoe noemen ze dat? Fly-in?
3: Ja,
2: in Balen hebben we ook
0: 15
2: gedaan.
0: 15 augustus of zo, denk ik, die fly-in.
2: Rond die periode, ja.
3: Ja, en op de Veelse Metten hebben we
2: En de Veelse Metten hebben we ook, want hebben we 2 optredens op 1 dag gedaan.
3: De Senderlo, de braderij.
2: Ja, toen was het
3: wel... Vorig jaar was wel redelijk goed.
2: Dat was een leuke agenda.
0: Vorig jaar hebben we op de braderij van de Senderlo gespeeld.
2: Ja,
0: wij waren dat toen binnen. Radio maken in Den Anker, als je dat kent.
2: Ah ja.
0: Daar hebben we toen 3 dagen live geweest.
2: We zaten in dat taartscafé op de Geelse Baan.
0: Ah nee, dat is...
2: Maar dat was binnen, omdat het zo twijfelachtig was van 2 uur.
0: Oké, mooi. Jullie plannen voor 2027...
2: Geen concrete plannen
1: proberen een paar optredens meer mee te pikken dan dat we dit jaar gedaan hebben.
0: Ja, want jullie show, hoe ziet die eruit? Hoe lang duurt die? Hoeveel nummers spelen jullie?
3: Dat is een standaard van 3 kwartiers, 2 keren met een half uurtje pauze tussenin.
0: Ja, en hoeveel nummers
3: zijn dat? Dat kan natuurlijk veel meer, want we hebben een grote setlist van over de 100 nummers.
2: Ja.
3: Die we eigenlijk specifiek selecteren voor welk optreden dat we gaan. Hè. Is het een jong publiek, oud publiek? Hebben wij eigenlijk heel veel keuze die we dan

0: kunt studeren.
1: Ja. Ja. Hebben jullie ook zo soms nummers van de Doors bijvoorbeeld, van Pink Floyd, die 8 minuten duren? Gebeurt er wel iets? Want jullie hebben ook een toetsenist, dan kan dat wel, hè?
2: Wel een medley hebben we wel, die duurt toch ook wel...
0: Een rock'n'roll medley, ja.
3: Pink Floyd of zo.
0: Pink Floyd is
2: ook wel.
3: De lange versie van The Wall.
0: Dat zou mooi zijn, ja.
1: Oké, mooi. Ik zou zeggen, ik wens jullie heel veel succes.
2: Dank u.
1: En misschien moet je wel eens het Heideroosje in Okslaar gaan, want ik zie daar heel veel... Kijk je dat Heideroosje in Okslaar?
2: Ja.
1: Die zijn terug heel hard bezig.
2: Oh, ja?
1: En ja, daar komt heel veel volk blijkbaar. Hè? Misschien is het een goed idee om die Nelly of zo, dat is de bazin, om die misschien eens te vragen of dat je daar niet mag gaan optreden, natuurlijk.
2: Dat is een goeie tip.
1: Het is gewoon een idee.
2: Ja.
1: Goed. Ja, jullie zijn allemaal een beetje bombapunk, denk ik, hè?
2: Bombapunk.
0: Ja.
1: Ik ga nu naar Belgian Asociality luisteren. Ken je dat?
0: Ja, tuurlijk dat.
1: En die hebben een nummer, bombapunk, en ik vind dat fantastisch. En het was niet normaal. Allee, ik zou dat niet gespeeld hebben nu, omdat jullie hier waren, maar dat staat nu zo gereed.
2: Ja.
1: Dus dank je wel. En tot later.
3: Oké, dank je wel.
2: Ja, dank je.

verscheurt de gazet en krast in de tegels. Op zijn wielen staat in het groot anarchie, maar zijn ruwe kam, dat lukt niet meer. Zijn broek vol gaten en falen gaat spellen en de Engelse vlag

In de tijd dat je nog een rebel mocht zijn. Goed, de tweede band van vanavond is Willy Fichtig. En ze staan klaar. Begin er maar aan, jongens.

Alright, dankjewel. Wij zijn Willy Fishsticks. Willy Fishstick. Er zijn wel geen fishsticks vanavond. Moesten sommigen dat gedacht hebben bij het zien van de naam, want ja, je zijn gratis fishsticks. Dat is spijtig genoeg niet waar. Sorry.

Dankjewel. Dames en heren, aan de lead en solo gitaar, gewoon hier dan overduidelijk. Bram!

dankjewel. En alles goed voor de rest? Amuseert je? Fantastisch, het is dinsdagavond, het is terug september, een heel jaar lang Durango Sessions. Hoe kan het leven beter zijn? Fantastisch toch? En applaus voor de mensen die dat elke dinsdag doen, echt waar. Right, het volgende nummer gaat over het einde van de maand. Dus zeer niet toepasselijk op dit moment. Maar misschien is het voor sommigen financieel wel al zover. Nou, het zou maar zo eens kunnen, hè. Ik heb dat soms aan de hand dat de eerste al de laatste is. Maar...

0: wel.
1: Mag ik een klein vraagje aan de technieker? Mijn gitaar zit nu plots heel luid in mijn in-ears, mijn eigen gitaar. Je mag een heel stuk naar beneden, want anders dan hoor ik niks meer. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. En hem veel harder willen doen. Alright. Dat is live muziek natuurlijk. Hè.

Dankjewel. We zijn als laatste nummer toegekomen. Dankjewel om hier vanavond te zijn. Alright. We zijn als laatste nummer toegekomen. En dat is ook het eerste wat we ooit geschreven hebben. Let's go.

0: Ja, we gaan Sisters of Mercy met Temple of Love op de achtergrond laten spelen. Want Willy Fischstick, ze zijn hier bij ons in de studio. Ja, jullie zijn een Limburgse band, dat weet ik al. Jullie komen van overal eigenlijk. Hè? Jullie noemden vroeger wel anders, hè?
1: Klopt. Ja, klopt. We hadden een andere naam.
0: En waarom zijn jullie van naam veranderd dan?
1: Ja, de vorige naam was gebaseerd op mijn favoriete frituursnack, ja. De stoomboot.
0: Ja.
1: Maar daar was geen consensus over of dat nou wel de beste was. Dus ja, bij gevolg heb ik moeten inbinden, moet ik eerlijk toegeven.
0: Ja, en wie is er hier gek van die fish sticks?
2: Ik lust helemaal geen fish sticks.
3: Ik was ermee begonnen.
0: Ja. Ja. Jij houdt ervan.
3: Ja.
0: Maar jij houdt er helemaal niet van.
4: Ik heb het vandaag toevallig... Nee, gisteren heb ik het nog gegeten.
0: Dus, ja?
1: Ja, ik vandaag nog.
0: Dus...
2: Ik lust niks uit de zee. Maar ik vind het wel leuk.
0: Ja, oké. Okay. Ik stel jullie ook juist de vraag. Omschrijf jullie muziek, want die is heel breed, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Want ja, jullie zeggen juist ook dat je uit een verschillende wereld komt. Uit welke wereld kom jij?
1: Ik ben echt zo... ik ben echt een Nilly's kid. Punkrock, à la Green Day, Blink 182, dat is echt waarmee ik ben opgegroeid. Ik was iets te laat, maar laat ons zeggen dat ik er nog in gezeten heb.
0: Ja, oké. Okay. En hoe is uw naam?
1: Willem.
0: Willem. En hoe is jouw naam?
2: Bram.
0: Bram, en jij bent meer de bluesman, hè?
2: Ja, blues de wand.
0: Hoogstwaarschijnlijk jouw vader die jou zot gemaakt heeft
2: ja,
0: met de blues.
2: Ja, sowieso. Echt een muziekliefhebber.
0: En die heeft hoogstwaarschijnlijk gezegd, ga gitaar spelen of drummen,
2: ja,
0: jongen. Of
2: ja,
0: doe iets. Doe iets dat nuttig is. En nu vandaag sta je hier bij de Oranje Sessions.
2: Helemaal waar.
0: Hoe mooi is dat wel, hè?
2: Heel mooi.
0: Ja. En jij komt uit Koersel, dacht ik, hè?
2: Uit Koersel, klopt.
0: Dus ja, hoogstwaarschijnlijk heb jij Club 9 ook.
2: Ja, daar heb ik al een glasconcert gehouden in Club 9. Met de school.
0: Wie is de bekendste Koerselenaar van muziek?
2: Mijn leraar, Hans Verrezen.
0: Ik zou denken Mauro Polowski.
1: Maar goed,
4: ook een goede gitarist.
1: Depends on the world.
0: Ja. En jij bent van Hasselt, hè?
3: Sinds 2 maanden.
0: Eigenlijk ben je geen echte Hasselaar.
3: Ja, oorspronkelijk wel. En dan was ik met de vriendin naar Londerzeel verhuisd.
1: Ja. Je begrijpt het niet, hè? Maar ja.
3: Ja. En dan uiteindelijk heeft het toch gezien hoe mooi Limburg was. En zijn we terug naar Limburg verhuisd.
0: Ja,
3: okay. En ben ik mij bij die mannen hier gevoegd.
0: Hoe lang heb je in Londerzeel gewoond?
3: Dat is al toch een jaar of 6 geweest zijn, denk ik.
0: Ja, en voor keer ben je in de Carré geweest?
3: Geen enkele keer.
0: Nee.
3: Geen enkele keer. Nee, dat is, ja, daar speelt zich geen hardrock, hè. Nee.
0: Jij komt uit de hardrock?
3: Ja, indie en zo. Zo van die noise rock vind ik ook wel altijd nice. Ja.
0: Ja. Maar oké, okay, je hebt jouw vrienden gevonden, hè. Hoe ben jij bij hen samengekomen? Of?
3: Wel, dus toen ik ging verhuizen, kon ik kijken terloops op Vibe. Hè,
1: zo'n beetje de Tinder voor muziek.
0: Ja, eigenlijk.
3: Zij zochten een bassist, ik zocht een band. Ik dacht, daar zag er wel toffe mannen uit. Ik dacht, ga het eens proberen. En dat klikte meteen. Ah,
1: nog geen spijt van, eigenlijk.
3: Ja, absoluut. Nee.
0: Ja, jullie zijn met 4 mannen. Jij bent van Maasmechelen.
4: Ja, dat klopt.
0: Een vraag aan jou. Hoe komt dat jullie geen vrouw in de groep hebben? De band die... De eerste band die vandaag had een vrouwelijke zangeres.
4: Maar ik ben van mening, hoe minder vrouwen, hoe beter een band. Minder drama.
0: Minder drama, oké, okay, dat is mooi. Ja. Vandaar dat jij al 10 keer een echtscheiding hebt meegemaakt.
4: Nou, toch niet, nee. Ik ben altijd samen met mijn vrouw, ja.
1: Leg dat nu nog.
4: Daar
1: praat je niet meer uit, hoor.
4: Nee, het is meer luisteren, het is meer luisteren. Ik hou van jou, schatje.
0: Jij bent ook getrouwd?
2: Nee. Ik heb nog geen vriendin.
0: Nee.
1: Maar, bij deze?
0: Een bij deze doen we een oproep natuurlijk. Hè. Wat moeten ze kunnen koken? Geen fish sticks.
2: Nee. Italiaans is altijd goed.
0: Italiaans is altijd goed. Oké, okay, dat is waar. Oké, okay, goed. Heb jij een vriendin eigenlijk?
1: Ja. Ik vermoed dat ze aan het luisteren is. Maar ik kan het niet meer zeker zeggen, maar ik vermoed van
0: maar
1: wel.
0: Maar durf jij het ook zeggen wat hij het juist zei op de
1: Nee, laatste? Absoluut niet.
0: Nee.
1: In geen 100 jaar. Nee, ik denk hoe meer vrouwen in de band, hoe beter.
0: Nee, maar ik bedoel, hij heeft toch wel gewoon gezegd, hè?
4: Ze is dus niet aan het luisteren.
1: I love you so much.
0: Oké, okay, dat wel nodig. Durf jij dat ook zeggen?
3: Zeker. Ik hoor ook heel veel van jou, liefje. Zeker en vast.
0: Oké, okay, hoe mooi zeg. Uh-huh. Die zangers van tegenwoordig, die muzikanten.
3: Er zit nog weinig rock en roll eigenlijk. Ja, dat is wel
0: onvoorstelbaar. Ja. Hey, Willy Fischstick, hè? Als het dan over optredens gaat, was het mooiste optreden dat jullie al ooit gedaan hebben?
3: Deze.
0: Ja,
3: echt? Ja, dat is ons allereerste.
4: Ook de enige.
0: Dat is het enigste.
3: Dat is het eerste optreden geweest, hè?
4: Ik ben samen nog niet zo lang. Ja.
0: Oké, en nu gaan jullie...
1: Je ziet er verbaasd uit, moet ik zeggen.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Okay. We gaan de wijde wereld in nu. Ja. Met deze.
1: Hopelijk, op naar waterschap zoveel, echt waar.
0: Ja, en wie is jullie manager? Jouw vrouw dan?
4: Ja, die hebben we nog niet, nee.
0: Nee. Misschien kan je een vrouw vragen. Ja. Om het goed te maken. Ja. Oké, dus jullie zoeken optredens.
3: Absoluut.
0: Ja. Maak reclame.
1: Ja, volgende week zaterdag. Nee, sorry. De week erop, zaterdag 12 september. Om 18 uur. Weet je welke nieuwe feestdag het is op zaterdag 12 september?
0: Ja, cafédag.
1: Absoluut. En daar gaan we deel van uitmaken. Om 18 uur aan de Cambrinus en Van Veldeken.
0: Ja,
1: aan het Van Veldekenplein in Hasselt. Zijn nieuwe uitbaters ook. En ze proberen er iets leuks van te maken. Dus ik zou zeggen, allemaal welkom. Om 6 uur heffen we het allemaal het glas op muziek van Billy Fishtick. Ja. Okay. Live in de straat.
0: En hoe zijn jullie daar terechtgekomen? Dankzij jou natuurlijk. Als Hasselaar nu?
3: Nee, het was Willem. Willem is een keer alle cafés rondgegaan en gekeken wie interesse had.
1: Ja, mijn baas dacht dat ik aan het werken was, maar ik ben gewoon alle cafés rondgegaan. En
4: die is niet aan luisteren.
1: Nee, die is niet aan luisteren.
0: En welk werk doe je dan?
1: Ik werk voor Kazoo. Voor jongerenvakanties. Dus ja.
0: Dat is dan van
1: de CM, ja.
0: CM natuurlijk, hè. Oké, dan maak je dan ook nog reclame voor CM hier op de radio.
1: Bij deze heb ik dat gedaan. Er is weer een premie erbij, dus dat is ideaal.
0: Ja, oké. En jij, Bert?
2: Ik ben IT'er.
0: IT'er?
2: Ja.
0: Ben jij de nerd van de band?
2: Misschien een klein beetje. Een beetje gedeeld met Thomas. Ja.
0: Oké. Ja. Jullie spelen eigen nummers?
2: Ja, allemaal zelf geschreven door Willem.
0: Ja. Hebben jullie nog nooit een cover gespeeld? Maar als jullie nu een cover zouden spelen, wat zou je dan het liefste willen spelen?
2: Goh, dat kan van alles zijn.
3: Goh, ik zou zo liefst iets heel herkenbaars hebben, maar dat je dan volledig in je eigen stijl draait. Het mag zo'n super poppy nummer zijn dat iedereen kent en dan gooi je daar gewoon een dikke blues solo over en wat vette drums. Oh, lijkt me vet om een keer te doen.
0: Get in the groove van
1: Dat kan
0: Madonna.
1: Ik volgen, ja.
2: Ja.
0: Dat zou natuurlijk een fantastisch nummer zijn voor jullie.
2: Ja.
0: Moet je wel eens proberen volgende week in de Cabrinus.
1: Ja. Ik denk dat ik mijn best ga moeten doen om die tonen te halen, maar het is proberen waard.
0: Maar je kan je vrouw vragen om dat te zingen.
4: Ja, dat is waar. Ja. Dat zal ik doen.
0: Ja. Oké, jongens. Mogen we jullie bedanken. Dat
1: Zeker.
0: Jullie hier het eerste optreden hebt gedaan. Het is ook geslaagd. Hè? En hopelijk gaan er nog heel veel optredens komen. En misschien ook ooit eens in de afrekening of zo.
1: Ja, stel u daarvoor. Stel u daarvoor.
0: Hebben jullie al gestemd voor de Lage Landen?
2: Nee.
1: Ik heb gestemd, ja.
0: Wie heb je één gestemd?
1: Op één heb ik gestemd. Ik heb op de mens gestemd.
0: En waarom die op de Brassers?
1: Ja, nu moet ik me gaan eruit praten hier. Maar ik heb dan toch voor de mens gestemd, omdat ik... dat is een goede vraag. De Brassers. Dus ik kan het me niet uitraden.
0: Ik heb gisteren nog gepost dat de Brassers nummer 1 moeten komen.
1: Ja, ik en heb toen, dat net gemist. Ik denk dat ik net ervoor ook gestemd had.
0: En toen was er niets meer.
1: Ja.
0: Ze hadden gelijk hoor, 30, 40 jaar geleden.
1: Ja, de mens had minder gelijk. Maar ik had dan juist al gestemd. En toen had ik het gezien, dus ja. Goh.
0: Ja, spijtig dat je niet van Hammond was, anders had je dat gedaan.
1: Waarschijnlijk.
0: Oké. We gaan eruit met Siouxsie en de Banshees. Zegt u dat iets?
4: Helemaal niet.
1: Nee.
0: Nee? Oké, dan ga je het nu leren kennen.
4: Heel fijn.
0: Zij heeft ooit nog bij Robert Smith van The Cure samengespeeld.
1: Ah, oké. Okay.
0: En zij heeft heel wat hits gehad met Happy House, was een van haar bekendste. Dit is iets minder bekend, maar wel een goed nummer. Spellbound. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Veel succes volgende week in de Cambrinus.
1: Super. Ja, dankjewel.
2: Dankjewel.

0: bezorgen of te verkopen. Maar concrete toezeggingen zijn er voorlopig niet. Kallas wil trouwens ook een taskforce om de Europese defensie te versterken. In de Verenigde Staten dreigen miljoenen kiezers hun stembiljet voor de tussentijdse verkiezingen niet op tijd te ontvangen. Volgens de Democraten heeft de Amerikaanse postdienst overhaast een nieuw systeem ingevoerd. Een klokkenluider vreest dat miljoenen Amerikanen hun stembiljet daardoor niet of te laat gaan krijgen. De minima zakken naar 13 graden en het is helder, daarna een zo goed als droge woensdag. Alleen het westen krijgt wat regen. Het is dan 23 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: baba. Mhm, mhm. Aha, aha.
1: Oh, dieses, die, die.